0: aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Klaar met Activair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe, kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaatlid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio.

passion of the groove.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Lief. Liefie. Liefie. Het is tijd om op te staan. Wakker worden. Rek je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer?

0: hebben ze weer allemaal opgepoetst hoor. Want draait het allemaal weer lekker. Het is allemaal van vinyl vanochtend.
1: Het lekkerste begin van je weekend. Tot 12 uur. Club 10. Met de lekkerste muziek. Peter heeft een lange en de schijf van 5. Presentatie Peter Boer.
0: Ja, dat kwam dan nog wel eventjes van de harde schijven. Deze kreet en deze tune. Het is inderdaad vandaag weer de laatste zaterdag van de maand. En dat betekent dat we weer alles van het zwarte vinyl gaan draaien. Nou ja, zwart. Misschien zit er ook af en toe een gekleurde bij. Want we hebben natuurlijk ook allerlei variaties op het zwart tegenwoordig. Promised You a Miracle. En dat was muziek van de Simple Minds. Daar trapten we mee af, inderdaad. Vandaag gaat het allemaal op 45 of 33 toeren. Dat is even heel wat anders dan als we ze van de harde schijf draaien. Tenminste, de ouderwetse harde schijven 7200 toeren per minuut. Nou, dan kan je die bijhouden. Hè? Tegenwoordig is het allemaal SSD. Dat draait tegenwoordig helemaal nergens niks meer. Hè? Wij doen het wel weer gewoon op die manier zoals we het vroeger ook altijd deden. De jaren 80, de jaren 70 zelfs al. Was ik al zo lang bezig? Ja, best wel. Nou ja, goed. Dat dus een 2 uur lang hier in Club 10. Het is lekker van vinyl. En ja, daar zit weer van alles bij. Want ik heb natuurlijk ook weer mijn collectie redelijk uitgebreid. Gisteren wilde ik opruimen. Want we staan hier altijd stapeltjes. Weet je, daar stapeltje, daar stapeltje. Ik denk, laat ik alles weer eens even gewoon in. Het past gewoon niet meer. Ik denk, laat ik alles weer eens in de kast op. Het past niet meer. Ik heb er de laatste tijd iets te veel bij gekocht. Dus ik denk dat ik er nu kasten bij moet gaan kopen. Ik heb er nog eentje op reserve staan, kan ik je melden. Dus die wordt binnenkort in gebruik genomen. Ja, ze primeur sinds, even kijken, uit mijn hoofd. 2019 dat ik deze kast heb gemaakt. Dus ja, we kunnen weer zometeen weer bijkopen. Als de tweede kast in gebruik is. Goed, tot zover de informatie over de inrichting van de studio hier. Door met de muziek. Dit is Club 10. Ik zeg goedemorgen.
2: Donderduitje Radio. Club.

andere nummer nog. En dat heette Her. Dat was ook al zo'n lekkere beukplaat in het kader van de New Jack Swing. En als je denkt New Jack Swing, zijn daar meer heren die zich daarmee bezig hebben gehouden? Jazeker. Onder andere ook Tony Scott natuurlijk. Zat ook een klein beetje in die New Jack Swing. En die new beat, swing beat toen de tijd. Ja, dat was het ook hoor. En Color Me Bad. Ken je die nog? Die zat ook in datzelfde rijtje met

0: Hey. Dat bedoel ik.
1: The show with nothing but nonsense. Club 10.
0: Niemand minder dan Bonnie Sinclair klinkt nu op de radio. Merlijn heet

niemand minder dan onze Bonnie, Bonnie Sinclair. En had ik maar het toverstafje van Merlijn. Ja, het was een klassiekertje uit de piratentijd natuurlijk. Hè. Toen de tijd veel gedraaid op de lokale illegale. En nu gewoon op de lokale legale. Ja, dan kan even kijken, wat was het? Het jaar was 1981. Daar gingen we even terug in de tijd. Zover, ja, zover. Hey, ik heb in mijn agenda gezet voor aanstaande dinsdag 1 september... Om even kijken, rond een uur of zes bij een speciale zender. Circle TV heet dat. Dat is een Amerikaanse, een beetje country zender. Maar die draaien ook films. En aanstaande dinsdag, dan is hij weer te zien. Het leven van Naomi en Winona Judd. En de film heet Love Can Build a Bridge. Die komt dus aanstaande dinsdag weer bij Circle op TV. Die is ondertussen al 3-4 keer deze maand geweest. Maar elke keer als ik hem op wil nemen gaat het mis. Dus ik heb het nu in mijn agenda gezet. Dat ik op het juiste knopje druk op het juiste moment. En als je denkt, waar ken ik die dames van? Nou, ze hadden een heerlijke hit hoor. Ja hoor, echt wel. Ergens ook weer eind jaren 80, de dames. En als je deze klank hoort, dan weet je het weer. Oh ja, moeder en dochter, de Judds, and Why Not Me.

1989 stonden ze in de Nederlandse hitparade in Nederland. Even kijken, moeder en dochter Wynonna Judd en Why Not Me. En de andere dochter die niet meedeed in het beentje, maar wel actrice is geworden. Dat was natuurlijk Ashley Judd. En even kijken, moeders die is er niet meer. Die is een paar jaar geleden inderdaad overleden. Maar wat hebben ze lekkere muziek achtergelaten. Ja, we laten allemaal wel eens wat achter. Zometeen heb ik een maxi-single voor je. Maar deze mensen hebben ook iets achtergelaten. Ze zijn hem helemaal kwijt. I left my wallet in El Segundo.

0: DJ.
1: Ja, dat is een van de eerste platen waarin de afkondiging gewoon zegt van nou, DJ, nou mag jij weer praten. Ja, dat is mooi hè, deze. Oké, muziek van The Tribe Called Quest. Ja, we zijn een beetje laat met de maxi-single. Ja, ik zat even niet op te letten. Ik ben zo lekker bezig met al die leuke plaatjes draaien hier op de zaterdagmorgen. Eén keer in de maand doen we het, de laatste zaterdag van de maand. En het leuke is, de laatste maand van het jaar doen we gewoon weer heel december alleen maar singeltjes draaien. Dat is ook leuk. Dan draaien we gewoon alleen.

Ja, lekker hoor. Culture Club en de lekkere lange uitvoering van Move Away. Welk jaar was dat eigenlijk? 1986 voor deze Move Away. Ja, Culture Club en de extended version. Inderdaad, lekker lang, lekker. 12 inches, we doen ze normaal altijd een beetje rond de klok van het half, inderdaad. En dat betekent dus inderdaad, eens even kijken. half elf en half twaalf, ja, dat was het. Wil je nou meer vinyl horen? Dat je denkt van, ah, is leuk als die jongens van Mewa Radio lekker plaatjes draaien. Morgen draait Arie de Jager ook vinyl, maar niet bij deze zender. Maar dan zit hij even bij de collega's, OSR 920, Omroep Meijerij en Omroep Peelrand. Morgen vanaf 2 uur kun je hem daar beluisteren. Vanmiddag is hij gewoon natuurlijk met het digitale gebeuren hier op Mewa Radio. Dus dan is hij er ook gewoon met de lunchbreak tussen 12 en 2. Dus dat je het allemaal wel even in de gaten houdt. Het zijn van die hele fijne platen die we uit het bakje van de betere halen. Hè? Snowy White, een Bird of Paradise.

is zelfs van vinyl klinkt dat gewoon goed. Ja. Niks mis mee, al die plaatjes van vroeger. We hebben ze jarenlang in de kast bewaard. En één keer in de maand gaat de kast open en dan mogen ze eruit komen. Nou, niet één keer per maand, één keer per week moet ik eigenlijk zeggen. Want we hebben natuurlijk ook nog de schijf van vijf, dames en heren. Eén keer per week, dan mag u er altijd eentje uitkiezen die u het leukste vindt in het kader van de schijf van vijf. En deze week hebben we natuurlijk een speciale editie. De Dolly-editie, inderdaad. Ja, Dolly, wat heeft ze allemaal gemaakt? Nummer 1, stemt u voor

0: Silence in the Stream staat op dit moment met ruim 16 punten bovenaan met de schijf van 5. Dus de kans is groot dat we zo meteen na het nieuws van 11 uur die plaat gaan beluisteren. Geschreven door de Bee Gees trouwens. Dolly van de Week overleden op 80-jarige leeftijd. Zoveel mooie muziek. Wij hadden zoiets van, we gaan ze gewoon allemaal in de schijf. Nou, niet allemaal, want ze heeft er veel meer gemaakt, maar even de leukste plaatjes die wij zo snel konden vinden. Ja, dat was het inderdaad, ja. Er werden al mensen, die werden al een beetje zenuwachtig. Oh, ben je Applejack vergeten? Ja, die ken ik ook en die heb ik ook ergens. Maar die kon ik even zo snel niet vinden, dus sorry daarvoor. Maar denk zometeen nadat het nieuws is geweest dat we openen met Islands in the Stream. Die kans is heel groot. Of er moet nog heel snel gestemd worden op de diverse kanalen. Het kan natuurlijk via Club 10 op Facebook. Via Merwe RTV op Facebook. Natuurlijk ook bij Instagram. En dan is het Mr. DJ Peter Boer. Of ook op Facebook. Mr. DJ Peter Boer. Nou, het zijn genoeg kanalen. Dus ik zou zeggen, alle stemmen tellen. Laat maar weten wat jij het leukste vindt. Ik heb nog een hit in zwart-wit voor je.
1: Hello.

0: Hier op Merwe Radio, elke zaterdagmorgen doen we dat inderdaad met lekkere muziek. En met het overlijden van Dolly van de week, dan ga je toch een beetje denken, al die artiesten die overlijden. Hoe gaat het nu verder? En George Jones had er in de jaren 80 ook al een idee over. En toen maakte hij een hele mooie plaat en die heet Who's Gonna Fill Their Shoes? Moet hij het wel doen, hè? Ja. Had ik gewoon de platenspeler uitgezet. Ja, dat is oude techniek. Ik kan gewoon op een knopje drukken en dan werkt het weer.
1: This whole world is full of singers. But just a few are chosen. To tear your heart out when they sing. Imagine life without them. All your radio heroes.

George Jones en Who's Gonna Fill Their Shoes? Onder het motto, we verliezen steeds meer mensen in de muziekbusiness. En steeds meer goeie gaan. En wat komt er voor terug? Who's Gonna Fill Their Shoes, inderdaad. En dat maakte die al behoorlijk lang geleden. Want ik dacht dat het iets van recent was. Maar ja, George Jones is er zelf ook al niet meer. En dit was toch al uit 1985. Toen hadden we al zoiets van, nou, laten we het maar eens even in de gaten houden. Want voor je het weet, zijn ze allemaal weg, inderdaad. Nou, zometeen het nieuws van 11 uur. En daarna Dolly Parton. Ik denk dat ze samen met Kenny wel een liedje gaat zingen over Islands in the Stream. Ik heb het vermoeden dat er geen stemmen meer bij zijn gekomen in die tussentijd. Ik ga zometeen wel even kijken. Alle kanalen even afzoeken. Even kijken wat er allemaal nog binnen is gekomen in het afgelopen uur. Maar nee. Ik verwacht geen verandering in de situatie. Dus dan ben je vast een beetje voorbereid voor zometeen. Hey, deze ken je misschien ook nog wel. De dame heet Aneka. Ze had een eendagsvliegje. En het ging over die Japanese boy. Ja, ze is hem kwijt. Maar ik zou zeggen, ga

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: De schijf

0: Kenny Rogers en Dolly Parton, want zo moeten we het officieel zeggen. Want het was van het album van Kenny Rogers, Eyes That Can See in the Dark, dat hij nog één liedje nodig had. En dat hij bij de gebroeders Kip aanklopte, de Bee Gees. Zo van, jongens, hebben jullie nog iets voor... we hebben wel wat liggen. Dat is eigenlijk bedoeld voor Marvin Gaye en Diana Ross. Maar misschien dat het iets is voor jou en Dolly. En toen hebben ze Islands in the Stream. Hij vond het in eerste instantie helemaal niks. Nou, toen gingen ze hem opnemen. Toen was hij er toch wel aardig van onder de indruk, onze Kenny. En voor Dolly ook weer een hele grote hit in die hele rij met grote hits die ze al had. En daarmee dus ook vandaag de winnaar van de Schijf van 5. De meeste stemmen gingen uit naar dit duet. En ik zat nog even naar dat album Eyes That Can See in the Dark te kijken van Kenny Rogers. Daar staat dus ook een track op met de titel I Will Always Love You. Dus ik weet niet of dat dezelfde versie is als die Dolly ook uitgebracht heeft. Want er zijn natuurlijk meerdere covers van gemaakt. Hè. Je hoort het allemaal hier vandaag weer.
1: De Schijf van 5.
0: En volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen.
2: The show with nothing but nonsense. 1, 10, 10.

Dit is ook een klassieker in meerdere versies verkrijgbaar. Maar dit was de, ja, echt wel de disco-uitvoering van de Tramps. Hè. Die knalde er lekker in met Shout. Het is inderdaad Merwe Radio met

origineel Buddy Holly, dames en heren. Ja. Een hele andere uitvoering, hè, maar het is altijd zo leuk om het erbij te vermelden. Ja, het zijn niet altijd de platen of de artiesten waarvan je dacht van, oh, is dat origineel? Nee, niet altijd zo inderdaad. En dit was dus ook weer het geval. Ja, het komt gewoon zo uit. Ik heb er nou wel eentje, die is wel helemaal origineel hoor. Ja, Susanna Hoffs, die ken je nog wel van de Bengals. Ze wou het een keer in er eentje proberen. Welke kant van het bed ga je liggen?

dat heeft toch voor gezorgd dat het niet zo'n hele grote hit is geweest. Het kwam van het album When You're a Boy. Het was haar solo-album in er eentje. En ze zong over My Side of the Bed. Ja, dus vandaar dat ik zei, aan welke kant ga je liggen? Hebben wij thuis nooit een discussie over. Dus gewoon iedereen overal, zeg maar. Zo'n beetje pepper in het midden, ja. Lekker, het zijn de grootste hits van het krakende vinyl. Helemaal in je element. Ja, die naald, hè. Lekker door de groef heen. En dan komt er van die fijne muziek bij jou uit je speakers. En dit keer...

Meer muziek. Meer gezelligheid. Elke zaterdag. Club 10.

ook weer. Roger Troutman en I Wanna Be Your Man. Een van de best wel veel gesampelde platen uit de jaren 80. En ja, dat was met zo'n voicebox was dat gedaan. Hè? Ja. Eventjes wat andere manieren om het je duidelijk te maken, zeg maar. Och, en deze zingt eigenlijk hetzelfde, hè? I want your love. Dit is Transvestite Vamp.

Peter. Ja, het was een redelijk hit zelfs voor deze Transvision Vamp en I Want Your Love. Oh, ja, dat was... was het, ja, 1988, dat heeft te denken, welk jaar was het ook weer? Dat was zo'n jaar dat, ja, eigenlijk van alles kon. Allerlei soorten muziek kwamen er in één keer in de Nederlandse hitparades terecht. Hè. Overal uit rock, uit ja, de New Jack Swing hadden we, wat hadden we nog meer? Zelfs Nederlandstalig was best wel, ja, redelijk goede muziek. Denk aan Hey Suzy en zo, dat soort dingen. Dat was ook een beetje eind jaren 80. Begin jaren 90. Nou ja, in ieder geval de Nederhop Pop

Get Back to You. Ah, is wel jammer dat hij dan in ene keer zo langzaam afloopt. Dat je denkt van, ah, er had nog een mooi eind aan kunnen komen. Maar het was wel lekker. Even een lekkere lange van de heren van De La Soul. En Ring Ring. Hey, how you doing? Lekker, hè? Hey, en dit is het debuut van de dames en heren van, ja, weet je nog? Te Pauw. Daar waren ze ineens. En Heart and Soul. Het was de voorloper van China in Your Hand. Maar eigenlijk vond ik deze vele, vele, vele malen mooier. Geniet even. Dat doe ik ook namelijk.

Ik kan me wel voorstellen dat het toen niet zo'n hele grote hit is geweest. Omdat mensen toch een klein beetje, ja, een klein beetje te langzaam vonden. Weet je wel. Dus, ja, het sleept een beetje. Maar het sleept zo heerlijk voort. Dat is wat ik bedoel. Hey, voor de mensen die denken, waar is Henk bezig? Henk is vandaag aan het klussen. Dus.

gemeen. Nou, is eigenlijk gewoon dezelfde band. Ja, het begon altijd, het begon als Jefferson Airplane. Het werd later omgedoopt in Jefferson Starship. En het laatste wat we gehoord hebben was de band Starship. En die hadden leuke hits hoor. Deze We Built This City, maar ook Nothing's Gonna Stop Us Now. Natuurlijk uit de film Mannequin. Bekende plaat, als je hem hoort dan denk je van... Oh, die ja, draaien we wel een andere keer hier in de show. Het is Club 10 op de zaterdagmorgen. We moeten een beetje opschieten, want zometeen dan hebben we natuurlijk weer een... hoe heet die? Een hit in zwart-wit, ja. Die komt er ook weer aan. Arie zit ook al op zijn plek. Heerlijk. Alles gaat van een leien dakkie. Ik zeg, neem er een drankje op. Wat zit er 5 in de klok? Tijd

Het verrek zeg ik hier, Robin, jij het. Volgens mij was het hetzelfde stemgeluid. Of hebben ze toch Willuikinga ingevlogen? Nou ja, goed, ik kan het niet helemaal plaatsen. AI wist er ook geen antwoord op trouwens. Ik heb het even gevraagd en die had er geen duidelijk antwoord op. Maar goed, Bob en Wilma, onthoud die namen. Nou, je mag ze ook gewoon vergeten hoor, geen enkel probleem. Tijd voor nu, een hit in zwart-wit. Zo'n lekkere gouden ouwe. We gaan terug in de tijd, want als we vinyl draaien en we draaien geen Creedence, dan is het geen complete show, zeggen we altijd. Hier zijn ze weer. Creedence Clearwater Revival en The Fortunate Son.

Fortunate Son. John Fogerty die schreef de aanleiding van het deserteren van een van de zonen van de hoge heren uit de Amerikaanse overheid. Die hoefde niet het leger in toen de tijd, omdat zijn papa een

0: Peter Boer, Club 10.
1: En dat waren de heren van Clouseau. En geef het op, daarmee deden ze mee aan het Eurovisie Songfestival in 1991. Geen idee waar ze geëindigd zijn, maar ze hebben in ieder geval niet gewonnen. Dat weet ik uit mijn hoofd. Wil je nou meer van Clouseau, dan moet je vanavond even kijken naar de beste zangers. Vanavond aflevering 1 van alweer de 19e serie. Vanavond om 9:50 begint dat op NPO Nederland 1. Clouseau in de beste zangers. En ik heb begrepen dat Jeannot McCrooy, die gaat Daar gaat ze zingen. En Zoë Liva, die waagt zich aan passie. Dus dat zijn...

zangers van Nederland. Nou, ik zou bijna zeggen ook België dan natuurlijk, want anders mogen de heren niet meedoen. Goed, eens even kijken. Hebben we nog wat leuke dingen om te vermelden? Ja, Arie de Jager zometeen na 12 uur natuurlijk met de grondstits en het nieuws uit de regio. Want wat is er allemaal gebeurd in jouw omgeving daar, Sliedrecht, Harningsveld, Giessendam en omgeving? Wil je het allemaal weten? Dan luister je natuurlijk naar Arie de Jager in de lunchbreak. En als je wil dat hij leuke plaatjes draait, ja, dan moet je morgen naar hem luisteren. Morgen zit hij bij Omroep Peulrand, Omroep Meijerij, OSN 920.

terugvinden op YouTube. De videoclip bestaat er zelfs nog van. Dus ja, ze zijn eenmalig in de Nederlandse hitparade aanwezig geweest. En daarna was het echt weer voorbij voor deze heren. Ja, ja, ja. Nou, het is nu ook voorbij hier, hè? Het zit er weer op, wat mij betreft. Het was weer gezellig, hè? We hebben ze weer allemaal van vinyl gedraaid. En best wel veel muziek gedraaid. Ja, Henk is er niet, hè? Als Henk er niet is, dan hebben we minder tekst, dus meer muziek. Ik zeg veel plezier zometeen met Arie de Jager. Hij gaat gewoon weer 2 uur lang vanaf de harde schijf de muziek jouw kant op schoppen. Dus dat gaat dan weer met 7200 toeren per minuut. En ik heb ze vandaag allemaal op 45 gedraaid. Ja, ik heb niet 1 keer hoeven schakelen tussen 33 en 45. Ja. Normaal zit er nog wel eens een LP'tje tussen, maar vandaag dus niet. Hey, ik zeg tot volgende week. Dan doen wij het ook weer gewoon lekker digitaal. 2 uur lang tussen 10 en 12 hier op Merwe Radio. Club 10!

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
0: Dit is Merwe Radio.

zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio, met nu Lunchbreak.

0: toch lekkere muziek, hè? Deze muziek van Sommelieu. Ja, de zevenkoppige band uit Den Haag afkomstig. Je hoorde dus Sommelieu met Multicolor, een plaatje uit 2022. Dat was de doorbraak voor deze band. Peter, uiteraard nog bedankt voor de twee uurtjes. De zwarte schijfjes draaien vanaf vernieuw. Morgen tussen 10 en 12, Club 10, altijd de laatste zaterdag van de maand, worden de platen helemaal vanaf vernieuw gedraaid. Goedemiddag, ja, zaterdagmiddag. Het is vandaag 29 augustus. Vandaag weer live vanuit de studio.
1: Goedemiddag, lunchbreak op Merwe Radio. Een hele goede middag, lunchbreak op Merwe Radio. In het komende uur praten we je helemaal bij met het laatste nieuws van de redactie van Streekomroep Merwe RTV. En we kijken hoe het weer bijstaat met het weerbericht van Meteo Alblasserdam. Natuurlijk hoor je de lekkerste muziek voor jong en oud om je middag door te komen.
0: Ja, dat doen we ongeveer om 12:30 wat het weerbericht betreft van Meteo Alblasserdam. Tot een 2 uur live vanuit de studio hier in Sliedrecht. Dit is Lunchbreak. Hey, goedemiddag.

Met een nieuwe single van James Blunt hoorde je. Days Like a Summer. Een lekker frisse zomerse track. De single werd geproduceerd door de duo Ted Reitwengel en markeert Blunt's terugkeer naar een vrolijke uptempo romantiek na zijn eerdere album uit 2023. Days is Like a Summer was dus de nieuwe single van James Blunt. Hey, ik moet even inkomen hier in de studio. Ik heb wat verkeerd geprogrammeerd, dus vandaar dat het even misging. Zo, ik mag bellen voor een verzoekplaat of zo. Dat moet je even doen via 0184-420-488. Even alles goed zetten, even omprogrammeren, dan moet het goed komen tot de 2 uur. Hey, goedemiddag, dit is Lunchbreak hier op Mijn Radio. Miley Cyrus.

0: zat alles weer goed hier in de studio. Vorig jaar verrassen ze ons Miley Cyrus, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood. Secrets, wat een hit was het toen, hè? En vandaag weer in het programma Lunchweek.
1: Muziek en informatie. Lunch.
0: Ja, daar zijn we tenslotte voor hier op deze zaterdag tussen 12 en 2 wat informatie te verzorgen voor u uit de regio. De voorbereiding voor de renovatie van de Noordtunnel, A15, is dit weekend van start gegaan. Het laatste weekend van de zomervakantie, dat is dit weekend, is de Noordtunnel een nacht dicht. Dat is vanavond vanaf 9 uur tot morgenochtend 11 uur. Dus bereid u tijden goed voor. Het wordt extra druk op de brug over de Noord de komende nacht en morgenochtend vroeg. Waarbij de extra reistijd kan oplopen, verwacht tot zo'n 45 minuten. De tunnelafsluiting valt samen met uiteraard de afsluiting van de N3... voor de werkzaamheden aan de Papendrechtse brug. U wordt lokaal omgeleid via de brug over de Noord, maar omdat het hier erg druk gaat worden, kunt u beter omrijden, wordt er vermeld, via de A16. Dat allemaal ter voorbereiding van de renovatie van de Noordtunnel die eraan gekomen. De WIE-actievoerders van Greenpeace hebben vrijdagochtend kort gedemonstreerd aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Ze stonden op het dak van het chemiebedrijf Chemours met een vlag in hun handen met daarop de tekst "Stop het gif" van Chemours. Met de actie vraagt Greenpeace aandacht voor de uitstoot van PFAS door Chemours. De Baanhoekweg is dus vaak het toneel van demonstraties. Toen de politie gistermorgen ter plaatse kwam, gaven de actievoerders aan dat hun actie was afgelopen. De burgemeester van de Molenlanden heeft een woning aan de Prinses Beatrixstraat in Arkel per direct voor 4 weken gesloten. Aanleiding hiervoor is de explosie die donderdag daar plaatsvond, veroorzaakt door een explosie dat bij de woning was geplaatst. De sluiting is bedoeld om de veiligheid van de bewoners en omwonenden te waarborgen, herhaling te voorkomen en de rust in de buurt terug te brengen, meldt de politie. Dus even kijken wat de files betreft op dit ogenblik. Ja, A27, de weg is daar afgesloten. Industriegebied Havelingen, Werkendam, daar is het dicht. Wat hebben we nog meer? A15 op dit ogenblik, knooppunt Winterkerk, Rotterdam. Is ook dicht in verband met een ongeval. Dat zal ik zo even vermelden, want dat bericht zie ik net binnenkomen hier. Dus, verder, Hendrik-Ido-Ambacht, knooppunt Winterkerk, staat een file van 2 kilometer. En wat A15 betreft hier in de regio Sliedrecht-Hanningsveld. Papendrecht, ja, die kant is gelukkig rustig. Dus geen files hier in deze regio. Een verzoekplaat, het is mogelijk. 0184-420488. En dan wordt die zo snel mogelijk gedraaid. Dus 0184-420488. Muziek van The Four Seasons. Oh.

1963 hoor, met deze plaat kwam uit, eens even kijken, 1975. The Four Seasons. Oh, wat een dag wordt het weer hier. Kom allemaal goed, denk ik zo. Het was een week van triest nieuws uiteraard, want een legendarische Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker. Gedurende haar indrukwekkende carrière verkocht ze wereldwijd meer dan 100 miljoen platen, wat haar een van de best verkopende artiesten aller tijden maakte. Haar iconische stem, gulle persoonlijkheid en herkenbaar uiterlijk maakten haar tot een wereldwijd cultuuricoon. Dan heb ik het over Dolly Parton. Volgens CNN stierf Dolly Parton afgelopen dinsdag in haar woning in Nashville. Ze zou vredig zijn ingeslapen. We gaan het later even aan. Uit 1977. 80-jarige leeftijd overleden deze week. Legendarisch. Dolly Parton.

Pijn. Zo straks even de systemen weer hier opnieuw opstarten. Laten we hopen dat het probleem dan over is. Het is Noors dit. De Wouds met Magnetic. En daarvoor hoorde je muziek van Dolly Parton. Je hoorde een hitje uit 1977, die plaat van Dolly Parton. Het nummer was definitieve pure country muziek naar de mainstream poppenlijsten. Het leverde haar destijds de eerste Grammy Award op en groeide uit tot een van haar meest herkenbare handtekeningnummers. Zo wordt het via Wikipedia. Ja, daar haal ik momenteel even mijn informatie vandaan. Je hoorde dus muziek uit 1977 van Dolly Parton met Here You Come Again. Afgelopen dinsdag overleden op 80-jarige leeftijd. 1:30 precies. Nou ja, nog 1 minuut te gaan. We gaan eens even kijken wat Meteo Alblasserdam te melden heeft voor dit weekend. Ja, zaterdagmiddag schijnt de zon eerst nog en dan wordt het bewolkt vanuit het westen. Steeds meer bewolking en wat buien. De temperatuur vanmiddag tussen de 20 en 24. Zaterdagavond is er veel bewolking vanuit het westen. Worden buien aangevoerd. Fix van karakter. Met vooral in de kustgebieden kans op onweer en zware windstoten. Zondag is er vrij veel bewolking. Er trekken enkele buien over het land. Van west naar oost. De temperatuur ligt morgen tussen de 20 en de 23 graden.

Ik ken ze onder andere van de hit Stuck in the Middle of You. Dan heb ik het over Steelers Wheel. Met de iconische zanger Gary Rafferty, hè? Ja, dat was hij dan, uit 1973. Wat minder bekende hit, je hoorde Star. Zoals ik je net al vertelde, er is een ongeluk gebeurd vanochtend. Even kijken waar ik naartoe moet. Ja, deze moet ik hebben. De A15 van Gorinchem richting Europoort is tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Soa afgesloten door een gekantelde vrachtwagen. De vrachtwagen kantelde nadat hij in aanrijding kwam met een personenauto. Het ongeluk gebeurde op zaterdagochtend vanmorgen op vroeg om rond 7:30. De personenauto is zwaar beschadigd. Twee zieke auto's kwamen te plaatsen. De bestuurder van de personenauto is afgevoerd naar het ziekenhuis. De vrachtwagen die vervoert een brandbare giftige stoffen. De tank van de wagen was leeg, maar nog niet gereinigd. Het verkeer kan gebruik maken van de rechter rijbaan richting Europoort. De bergingswerkzaamheden zullen zeker tot vanmiddag 3 uur duren dus. Meld onze mediapartner RTV Rijnmond. Heeft u wat te melden? Je mag altijd even bellen naar de studio voor vandaag. 0184-420488 of een mailtje sturen naar onze redactie. 24 uur is dat mailbox open. redactie@mervrtv.nl. 2 minuten over 12:30. Goedemiddag. De lokale verslierd Hanniksveld. Met Nederlandstalige muziek.

0: het is een weekend dit. Mart Hoogkamer was dat. En zijn er nog kroegen in de hemel? Nederlandstalig product gedraaid hier op Merwe Radio. Zo af en toe draaien we weer zo'n lekker Nederlands meezingen deze zomer van 2026. Wij in Sliedrecht hebben knots. Andere gemeentes hebben ook wat kinderactiviteiten in de laatste week van de vakantie. Ook in Hanniksveld, daar is het een groot spektakel. Afgelopen week is de opname gemaakt door de streekredactie 56. Ze waren bij Speel In.
1: Ieder kind heeft wel de mogelijkheid om de vakantie af te sluiten op de Speel In. En nog in ieder geval lekker te spelen en te knutselen en zich te vermaken.
2: Van een spookhuis tot aan nep-tattoo zetten tot aan gamen in de gamezone. In de Speel-in in Hardingsveld Giessendam is van alles te beleven voor kinderen. En dat al voor de 47ste keer.
1: Ieder kind kan hier gewoon lekker kind zijn. Stiekem ook de reden waarom we geen ouders meer toestaan op alle dagen behalve de laatste. De kinderen gaan echt zelf los over het evenement heen. En gaan gewoon zelf lekker spelen. En echt gewoon lekker kind zijn.
3: Ja, je kan heel veel doen en je hoeft er bijna geen geld voor te betalen. Alleen je ouders dan.
4: Ja, leuk. Je kan er gewoon spelen.
3: Ja, dat is leuk. Dat is leuk. Ja.
5: Wat is nou de allerleukste activiteit?
6: Spookhuis.
7: Leuk.
5: Wat vind je er nou zo leuk aan?
7: Ja, spookhuis.
5: Iedereen heeft het over het spookhuis. Ben je er al in geweest?
7: Echt al heel vaak.
2: En dit alles is mogelijk door de grote aantal vrijwilligers en medewerkers.
1: En gelukkig mogen we de afgelopen jaren concluderen dat we dan toch weer genoeg medewerkers hebben. En dat we eigenlijk tegen medewerkers moeten zeggen van, goh, je loopt echt boventallig of sorry, maar we hebben je niet meer nodig.
5: Maar nu heb je aangemeld als vrijwilliger. Hoe lang doe je dit eigenlijk al?
6: 4 jaar. Dit wordt mijn 4e jaar. Nou, gewoon de gezelligheid en de mensen om je heen. En dat is echt een blije kindergezichtje. Ja, daar doe je het voor.
1: Als je kijkt hoeveel kinderen, ik denk dat er op Hardingsveld bijna geen kind meer op straat loopt nu. Die zitten allemaal hier. Ook de medewerkers die hier lopen. Er ontstaan complete vriendengroepen hier. We hebben gewoon een heel sociaal karakter wat dat betreft. En het is meer als alleen maar gewoon lol hebben met elkaar. Het is echt binding. En ik denk echt belangrijk.
8: Voor meer nieuws, ga naar merwertv.nl.

Lasse Samveld. Kaya en Rani, Keep on Rising. Een hit van zomer van 2026. En daarvoor hoorde je een plaat van... Hou ze even in de gaten, deze dame. Ella Langley heet ze. Choose in Texas heette de plaat. En 2024 is hij al zo geproduceerd, die plaat. Maar nu langzaamaan schijnt het toch een hitje te gaan worden deze zomer. Country was dat. 15 minuten voor 1 uur. Straks na 1 hebben we weer de lunchweek weekendhit. Dus we lekker weer meezingen vandaag hoor. Maar eerst een klassiekertje, 1985. De bekende Don't You Simple Minds.

en Jim Kerr. Simple Minds, New Wave op je radio. En dat was er toen, weken stond hij nummer 1 in deze plaat. 1985 heb ik het dan over. Maar af en toe is weer naar zo'n lekker albumpje luisteren. Dat is een New Cool Dream uiteraard. 10 minuten te gaan, het eerste uurtje van het programma Lunchweek. Opmerkelijk bericht van de diefstal van een loodzware kerkklok in Spijkenisse. Dat lijkt al heel snel opgelost te zijn, deze diefstal. Want de 150 kilo wegende klok werd dezelfde dag nog aangeboden bij een metaalbedrijf in Spijkenisse. En deze beste bedrijf zal de gegevens van de verkoper overdragen aan de politie. Ongelooflijk. We slieten weg toe, maar dan gaan we ook nog heel ver. Want Annelie den Breeën heeft de nieuwste sleephoppenzuiger van het bakkenbedrijf De Boer. Die heet de Magdalena, gedoopt en behouden vaart gewenst. De ceremonie vond plaats in het Vietnamese Haiphong, waar het 80 meter lange schip onder Royal IRC gebouwd wordt. Na afbouw wordt de hoppen voor het einde van het jaar in gebruik genomen. Het bericht is na te lezen via www.mrwtv.nl. De burgemeester Jan de Vries van Sliedrecht is op stap geweest, want afgelopen dinsdag heeft hij namens de gemeente een bezoek gebracht aan het echtpaar De Grote Fuik ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijksjubileum. Namens Merwe Radio, Merwe TV, gefeliciteerd. Misschien heb je het wel gelezen, maar een drama voor pompoenkweker Jan. Zijn grootste kans hebben voor het Nederlands kampioenschap pompoenkweken is ingestort, de pompoen. Het na maandenlang bloed, zweet en tranen om de pompoen te verzorgen. Elke dag liters water spuien, tenten bouwen en hopen dat hij groeit. Gelukkig gebeurde het niet toen ik erop lag om hem te meten. Meldt Jan uit Alblasserdam, was dat geloof ik dat bericht. Een waterscooter met daarop twee mannen is woensdagavond 26 augustus op de kant gevaren. Het ongeval gebeurde op de rivier De Noord ter hoogte van Alblasserdam. De politie, brandweer en ziekenauto en de KNRM werden met spoed opgeroepen voor hulp. De hulpdiensten gingen in eerste instantie naar de Oostkinderdijk in Alblasserdam. Vanaf de pijlstoep was snel zicht op de plek van het ongeval. Maar al snel bleek dat de exacte ongevalslocatie aan de kant van Ridderkerk was. Eens kijken wat het verkeer betreft hier in de regio. Nou ja, nog een kleine file. A15... Alblasserdam richting knooppunt Ridderkerk. En dat is waarschijnlijk vanwege de werkzaamheden en het ongeval wat er gebeurd is op de A15 richting Europoort. Zo, we blijven lekker klassieken draaien. Een van mijn favoriete dames uit de jaren 80, hoor. 1986, hier is hoor, Madonna.

0: Ja, ik weet niet waar het probleem zit, maar ik kan er helaas niks aan doen. Mijn excuses ervoor. Ik denk dat u het thuis ook hoort. Madonna was dat met Open Your Heart. Ik heb nog een kort bericht. Want de zomervakantie zit er bijna op. Aanstaande maanden gaan de meeste scholen beginnen hier in de regio. En dat betekent, ja, van veel gemeentes, burgemeesters en iedereen eigenlijk wel voor bang. Dus druktes, drukte op de A15. Met onder andere meer de afgesloten Papendrechtse brug N3. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug A27 moeten weggebruikers in onze streek rekening houden met extra reistijd in de spits van 30 tot 60 minuten. Dat waarschuwt Rijkswaterstaat. En ook nog wordt er aangewerkt. Dan heb ik het over de andere kant, de Algerabrug. Nou ja, dat duurt volgens mij nog een week. Dan is dat opgelost, dat probleem. En er zijn wat werkzaamheden, zoals aankomende nacht, wat betreft de Noordtunnel. Dus, nou ja, fingers crossed voor aanstaande maandag wat het verkeer betreft. Ondergetekende staat er ook in, dus. Nou, we gaan op naar het nieuws van 1 uur. We hopen dat de systemen in de lucht blijven. En we zijn 1 uur terug met de Lunchweek Weekendhit.
1: Het is even aanpassen, maar ik reis anders.
2: Als ik werk aan de Papendrechtsebrug.
3: Reis ook anders vanaf 17 juli. Bijvoorbeeld met de pont, trein, bus of waterbus. Bekijk wat voor jou werkt op zuidhollandbereikbaar.nl/N3.

0: Blues Break. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is Merwe Radio.
3: Het lekkerste begin van je weekend. Club 10. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 12.
0: Dit is Merwe Radio. Met nu lunchbreak.
4: Weekend hit.

Hey bro. De nieuwe single van Samuel Welton en Russo. Boom is een Nederlandse popsingle. Van Russo onder andere, Rutger van Eckerstad. In het nummer zingt Samuel Welton dat hij optreedt als de wingman van Russo. In de hoop dat diens liefdesleven slaagt. Samuel zingt dat als de zogenaamde wingman. Nou, daar hebben ze de heren wel een oplossing voor. Hoor. Wie weet heeft ze wel een lekkere zuster, denkt hij. Deze zinnen worden aangevuld met een aanstekelijke beat waarop trompetten een belangrijke rol spelen. Boom is met andere woorden weer een uptempo rammetje voor een hitter te geworden. Alles heb het. Echte liefde is te koop, was hij voor. Het wordt een grote hit in Nederland, denk ik, deze plaat. Het is wel jammer dat hij wel kort duurt, hoor, maar 2 minuten zoveel. Het was de Lunchbreak Weekend Hit voor deze zaterdag, 29 augustus. Tweede uurtje lunchbreak. Hey, goedemiddag. Ik hoop dat je lunch smaakt. Ik ga het hem even volmaken tot aan 2 uur voor je. Hey, goedemiddag.

Ja, je mag het blijven roepen. Lunchbreak. Dit uur nog muziek onder andere van Robert Gray Band. We gaan een klassieke draaien van Doema. Senna en Sven van Steek komen zelf nog langs. Douwe Bob. En de nieuwe single van Roxanne Hazes. Dus als je de favoriet vindt, blijf lekker luisteren. En nog wat nieuws voor je. Nu eerst even een lekker klassieke. 1978. De grote hit van Tennessee. The Dreadlock Holiday.

komt ook uit Zweden, deze muziek. Je hoorde Alesso en Becky Hill, Surrender. En daarvoor de lekkere klassieker. Ja, de top 100 die er weer waarschijnlijk aangekomen dit jaar hier bij mijn radio. Een plaat die, ja, die moet er gewoon in staan, denk ik. The NCC Dread of Holiday, 1978. Die hoorde je in het programma Lunchweek. Mijn excuses dus voor het geluid wat je af en toe hoort. Ja, het is iets met de communicatie, met de muziek naar het mengpaneel toe. Dus ja, ik kan er voorlopig even niks aan doen. Even nog een uurtje volhouden. De jager tot 2 uur met Lunchweek. De Nederlandse zangeres. Ja, Roxanne Hazes. Van het album Tranen in de Giftshop. Vang je mij?

0: Het is een mooi nummer. De nieuwe single van Roxanne en Hazes of wat. Vang je mij heet de plaat. En over dames gesproken. Misschien heb je het afgelopen zomer wel gehoord. Een of andere reportage ervan. Nou ja, iedere zaterdagmiddag kun je bij het Nationaal Barremuseum in Sliedrecht met je poten in de klei staan. Nou ja, de verslaggevers van de streekomroep, van onze omroep. Verslaggevers Monique en Megan. Die gaan de afgelopen zomer bij verschillende beroepen langs in onze streek. Van fietsenmaker tot dominee, toeristengids tot vuilnisman. De verslaggevers gaan zelf met hun poten in de klei om de kneepjes van het vak te leren. Nou ja, afgelopen week waren ze in het Barremuseum.
1: Wat een spel dat ik had gedacht. Wow.
2: Dit is Met de Poten in de Klei. De zomerserie van de streekomroep. In deze serie gaan wij... Monique en Megan langs bij bijzondere beroepen in onze streek. En natuurlijk gaan we deze beroepen zelf ook uitproberen.
3: Citroenen. Waar liggen de citroenen?
4: Fuck it, kijk.
5: Hoppa.
6: Hallo Megan.
5: Hallo Monique.
6: Waar zijn we vandaag weer beland?
5: Bij het beroep wat natuurlijk de poten echt in de klei doet.
6: Ik moet gelijk denken aan baggeraars.
5: En jij is even goed geraden, want we zijn bij het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht. Okay. Die kunnen ons alles vertellen over baggeren. En wellicht dat we zelf ook een beetje met de poten in de klei gaan.
6: Nou, ik heb echt weinig verstand van baggeren.
5: Dus... Jij gaat het vandaag lekker allemaal leren, want ik ga filmen.
6: Nou, meid, helemaal goed. Laten we gaan, zou ik zeggen. Let's go!
7: Naast de wie sta ik?
8: Elke Scheffers. Ik ben conservator-beheerder van het Nationaal Baggermuseum.
6: Oké, wat gaan we doen vandaag?
8: Ja, wat jij gaat doen. Jij gaat hard werken natuurlijk hier in het museum.
6: Ik hoorde al dat ik als allereerste lekker achter de bureau mocht gaan zitten.
8: Dat is heel belangrijk natuurlijk. Hoe ontvang je onze bezoekers?
6: Oké, dus ik mag gewoon op deze stoel gaan zitten, denk ik. Goedemiddag, mevrouw. Welkom bij het Baggermuseum. Leuk dat u er bent. Kan ik iets voor u doen? U heeft een museumjaarkaart. Nou, dan boft u, want dan mag u helemaal gratis naar binnen. Dan mag ik deze scanner nemen.
8: Ja, zeker. Je doet hartstikke goed.
6: Kijk, fijn bezoek. En wat vind je het allerleukste aan je baan?
8: Toch wel een beetje het creatieve van nadenken van... wat zijn belangrijke thema's? Hoe kunnen we iets organiseren waardoor we wel bezoekers gaan krijgen? Hè? Net als het ontwikkelen van die nieuwe rondleiding vind ik echt superleuk. Ik hoef er zelf niet in te duiken. Maar dan vind ik het wel leuk om in het begin mee te denken en na te denken van... oh ja, nou, voor wie doen we het? Voor welke groep? En wat is dan leuk voor hun?
6: Ik kan u ook wat vertellen over dit huis. Het is het huis waar de familie vroeger zelf heeft gewoond, die baggerbedrijf heeft gehad. Ja, familie Volker, hele aardige mensen.
8: De Ham 40 is een baggerschip geweest.
6: Deze bel heeft op een baggerschip gezeten.
8: Absoluut.
6: Wat een speeltuin dat ik had gedacht. Wow. Wat zijn je werktijden ongeveer?
8: Ja, dat ligt er maar net aan wanneer het druk is, hè? Normaal werk ik dinsdag, woensdag, donderdag. Maar ja, soms zijn er vergaderingen op maandag. Ja, dan ga je op maandag ook werken. Het is niet een job van 9 tot 5. Nee. Het is echt wel kijken wanneer de meeste drukte is. En dan zorg je gewoon dat je er bent.
6: Hey, een beller. Oh, dat is natuurlijk heel spannend. Oké.
9: Okay. Hi, spreek met Monique de Graaf. Goedemiddag met het Nationaal Baggermuseum.
6: Klopt. Ja, er zit aan het Baggermuseum zit er een woonhuis staan vast. En die kunt u ook zeker bezoeken. Fantastisch. Nou, hopelijk. Fijn dat ik u heb kunnen helpen. Het ging hartstikke goed.
9: Ik vond het wel spannend. Ik vind dat ik het tot nu toe best goed doe als Baggermuseum medewerker.
8: We gaan naar de Bagg praktijktuin. En die is vooral leuk voor kinderen.
6: Voor ons ook.
8: En de afwisseling is denk ik gewoon heel erg leuk voor de bezoekers.
6: Wat vind je dan het allerstomste?
8: Ja, administratie. Daar ben ik ook niet zo goed in. Ik ben ook altijd alles kwijt. Maar daar sta ik ook onbekend. Staat er voor je klaar? Als jij gaat trappen, dan wordt er wat in beweging gezet. Hoe harder jij trapt, kijk, dan zie je dat daar de water wordt weggezogen. En hier omhoog. Hoog moet komen.
6: Oh, nu wordt het wel zwaar.
8: Kom op.
6: Ik kan niet in. Het is te warm.
8: Hier kan je lekker afkoelen.
6: Oké.
8: We hebben gewoon deze watertafel. Eigenlijk is het gewoon de oude zand- en watertafel die je had op de kleuterschool. Maar dat is eigenlijk waar het baggeren over gaat. Hoe verhoudt het water zich tot het zand of andersom? Dus hier kun je je eigen eiland of je dijken bouwen.
6: Leuk.
8: Zo.
6: Kijk eens. Leuk, ik ben aan het baggeren. Ik ben gewoon aan het baggeren hier ook.
8: Zo.
6: Het eiland. Hoe noem ik het? Ik noem het eiland Monicana.
8: Ik zeg, je bent geslaagd.
6: Ja? Zou ik aangenomen worden?
8: Jazeker. Alleen al je enthousiasme is heel erg goed.
6: Avonddienst of ochtenddienst?
8: Oh, ochtend.
6: Liever door de weeks of in het weekend werken?
8: Ja, door de weeks.
6: Liever veel collega's of op jezelf werken?
8: Ik zou wel wat meer collega's willen hebben, ja.
6: Een leuke baan met weinig geld of een stomme baan met veel geld?
8: Nee, het eerste.
6: Een uniform / pak of liever losse kleding?
8: Nee, losse kleding.
6: Met de poten in de klei of achter een bureau?
8: Nee, poten in de klei.
1: Mijn pootjes zijn in de klei geweest, om zo te zeggen. En wat was het toch leuk om te doen. Elke kon ons vet veel vertellen, dus daar ben ik echt heel blij mee. Dat was heel fijn en heel interessant. Gewoon helpen achter de balie was leuk. En natuurlijk eventjes gebaggerd. Monicana gebouwd. Ik ben blij dat het eiland bestaat. Echt leuk. Ik vond het helemaal enig om te doen.
5: Ik denk dat ik vooral mijn tijd in een baggerpraktijk tuin zou willen spenderen, ja, als ik hierheen zou komen. Want dat is echt wel heel leuk.
1: Leuk om eens te doen.
5: Ja.
1: Nou, dit was hem weer. Doeg!
4: Muziek en informatie. Lunch.

Ja, nieuw werk. Ja, veel nieuw werk vandaag in de show. Ik heb nog meer zelfs meegenomen. Onder andere de nieuwe single van Direct. We gaan eens kijken of we daar tijd voor hebben dit uur nog. Je hoorde de bekende, ja. Cameron heet hij. Bekend van het American Idol programma. Zijn nieuwe single. Het wordt een gehuld hit hier in Nederland. Kingdom of Affair. Dus houd hem even in de gaten. We gaan even terug in de tijd. Dat doen we ook in dit programma. 1974. Grand Funk of Railroad. Oh, daar zijn ze hoor, de klassiekers. Some Kind of Wonderful.

0: afgelopen week nog vanaf vinyl gedraaid. Deze lekkere klassieker uit 1974. Grand Funk Railroad, Some Kinda Wonderful.
1: Muziek en informatie. Lunch.
0: Ja, zet dat alvast in je agenda. Zaterdag 12 september, dan verandert de kerkbuurt in Sliedrecht opnieuw in een sfeervol openluchtfestival voor kunst, muziek en beleving. De hoogste tijd is het dan weer wel Living Statues and Art Festival 2026. De meest bijzondere levende standbeelden tegen deze dag. Verspreid over de winkelpromenade zorgen 25 professionals, living statues, 10 amateur deelnemers en 14 jonge talenten voor verrassende momenten, indrukwekkende acts en natuurlijk een prachtige fotomomenten. Daarnaast zijn de winkels geopend, kun je heerlijk neerstrijken op een van de gezellige terrassen en is er de hele dag volop sfeer en entertainment voor jong en oud. Van bewonderen tot shoppen en genieten. Zaterdag 12 september dus van 1 tot 5 uur. En waarschijnlijk beginnen de activiteiten waarschijnlijk al eerder. Dus. Zaterdag houdt zet het in je agenda dus. 12 september het Living Statues and Art Festival op de Kerkbuurt in Sliedrecht. Van het de pagina Sliedrecht doet, leer Nederlands in de moestuin, 31 augustus. Van 9 tot 10:30 is dat mogelijk. Iedere maandagmorgen wordt er een taalles gegeven op de moestuin voor iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren. Vanaf vrijdag 11 december, we zijn even in Papendrecht hoor, tot en met zaterdag 2 januari wordt het plein omgebouwd tot een winterwereld, zoals inmiddels bekend is bij de winkelpromenade De Meent. De overdekte ijsbaan komt ook dit jaar terug. Net als het horecaterras, een podium en verschillende activiteiten tijdens de kerstvakantie. Sliedrecht, ongeveer 220 inwoners van Sliedrecht betalen al zeker zes maanden geen zorgpremie. Blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Daarmee is de cijfer voor het eerst sinds 2022 iets gedaald. Mantelzorgers krijgen informatie over vervangende mantelzorg tijdens een bijeenkomst in Sliedrecht. Het mantelzorgpunt houdt de gratis bijeenkomst in het Bonkelaarhuis. De bijeenkomst is vrijdag 11 september van 9:45 tot 11:30 aan het Bonkelaarplein 7. Aanmelden kan tot 4 september via mantelzorg@bonkelaarhuis.nl of meer informatie kijk even op de website van het Bonkelaarhuis. Dan heb ik nog wat nieuws te melden. Tot 2 uur ben ik aanwezig hier in de studio. Je mag even bellen. Dan komt hier weer het telefoonnummer. 084-420488. Zo, wat heb ik nog goede muziek klaarstaan. Tot 2 uur. Kijken of dat allemaal gelukt. The Rock.

0: 1982, deze muziek van Doe Maar. Nachtzuster. Misschien hebben we het album wel in de kast staan van het album Doris D. Wat over albums betreft. Morgen trouwens ben ik ook te beluisteren via een andere omroep. Over 920 in het Vernieuw Café. Zondagmiddag tussen 2 en 6. Met alleen maar plaatjes vanaf Vernieuw morgenmiddag. Even kijken, we hebben nog een reportage staan van de streekomroep. Ze zijn deze week niet bij de barbecue geweest in de Papendrechtse Brug. Maar wel over een reportage gemaakt over de klep van de Papendrechtse Brug. Hij gaat eraan komen in december. Wordt hij er waarschijnlijk ingevaren. We gaan even luisteren. Eigenlijk moet je de beelden bij zien. Ja, dat is moeilijk bij radio, dus. Maar we gaan toch even luisteren.
1: Je ziet daar de bevestigingspunten van de barriers. In de volksmond is dat de vangrail. Dus als je die lijnen even doordenkt, dan kan je nu de indeling van de brug herkennen.
2: Dit is hem dan. Het rijdek van de nieuwe brugklep van de Papendrechtse Brug.
1: Daar is het verkeer wat straks naar het zuiden toe rijdt. Hier rijdt het verkeer richting het noorden die kant op. En hiernaast zien we het fietspad, ook afgesloten met een barrier, waar straks het fietsverkeer overheen gaat. En dat is op een iets grotere hoogte is dat aangebracht.
2: Bij Hollandia in Krimpen aan de IJssel is de nieuwe brugklep gemaakt en het laswerk is bijna helemaal klaar. Dat lassen is gedaan aan de onderkant van de klep. Maar nu dat achter de rug is, is de klep op spectaculaire wijze omgedraaid.
1: We hebben de brug op zijn kop gebouwd, inderdaad, want het meeste laswerk zit aan de onderkant van de brug. Dus een lasser last het liefst onder de hand in plaats van boven zijn hoofd. Dus toen dat eenmaal klaar was, is hij naar buiten gereden op SPMT's, multiplatformwagens. En daar lag een drijvende bok te wachten. Die heeft hem opgepakt en die heeft hem 180 graden gedraaid en weer teruggelegd op de wagentjes. En dan is hij de andere hal in gereden, waar hij dus nu start met conservering.
2: Want om te voorkomen dat deze gloednieuwe klep binnen de kortste keren wegroest, krijgt de klep een speciale behandeling. Dat gebeurt in verschillende stappen in een speciaal gebouwde afgesloten ruimte in de loods. Dat is belangrijk, want bij het werk komt heel veel stof vrij.
1: Je kan het hier zien op de grond. Dit is het straalgrit waar we nu in staan. Een dikke laag met grit waarmee we de brug schoon gestraald hebben.
2: Na het schoonstralen krijgt de brugklep verschillende beschermlagen. De eerste is een laag van zink en aluminium.
1: Dat is echt uitdagend werk, laat ik het dan heel voorzichtig zeggen. De mannen die staan dus in deze stalen ruimte met een groot pistool in hun handen. We noemen dat een pistool van 5 kilo, waar dus een zink-aluminiumdraad uitkomt. Dat wordt verwarmd tot 80 graden. Dus het oppervlakte verwarmen ze ook tot 80 graden. Dus ze staan eigenlijk in een soort overtje.
2: Eén persoon doet ongeveer 15 tot 20 vierkante meter op een dag.
1: En de hele brug is 3000 vierkante meter. Dus je kan zelf tellen hoeveel tijd daarin zit.
2: Als dat allemaal achter de rug is, wordt er nog een coating aangebracht. Alles bij elkaar duurt het zo'n 3 maanden. Daarna gaat de klep naar buiten en wordt die daar verder aangekleed. Onlangs werd de oude brugklep van de Papendrechtse Brug weggehaald. Veel vroegen zich af, kan die nieuwe er niet al in?
1: Op zich, als de brug erin en de brug eruit, ben ik het helemaal met je eens. Dan heb je dagen nodig, of misschien een paar weken. Maar die hele kelder aanpakken, dat hele civiele bouwwerk eigenlijk upgraden met deze kilo's en de hele nieuwe installatie aanbrengen, dat proces moet ook gebeuren. En of dat nou tussen het in- en het uithalen in zit of niet, die tijd heb je wel nodig in het bouwproces.
2: Tot het zover is, wordt er in ieder geval nog hard gewerkt om de tandbaan, de draaipunten, de ballastkist en het wegdek helemaal perfect te krijgen. Rond de kerstperiode is naar verwachting alles klaar en is het wachten tot de klep via het water vervoerd kan gaan worden naar de Papendrechtse Brug.

dit jaar uitgebracht. Deze van de Disco Bambino naar Rodgers en Sophie Ellis Bechter. We hebben eerder deze maand al wat aandacht aan besteed aan deze plaat. Het is Dancing Without You. Een nieuwe disco hit. 2026 wordt het uitgebracht dan. Je krijgt wel eens van die dingen binnen tijdens de uitzending. Ik had net op wat vreemd zien. Maar nu krijg ik weer wat apart binnen. Broodjes, er staan wat blikjes op de tafel. Hoe moet ik daar nou even zeggen? Goeie collega in Spijkenis, hè? Moest deze draaien. Ik moest wat draaien voor Richard Horvers. Nou ja. Kom door te naar. We draaien dan ABBA met Voulez-vous.

Papa. Ze vraagt deze aan voor Astrid, Monique en Sharon. Of dat ik een plaatje erin wil draaien van Senna. Dan zonder Sven Versteeg. En dan de kleine vogel. Nou, vooruit dan.

Motor heeft zijn hit met Sven Versteeg. Vuurwerk heet die plaat. Dit was een klassieke van haar. Via terug, Senna met De Kleine Vogel. Met de radio.

uitzendingen. Op 5 en 12 september is lunchweek maar 1 uurtje aanwezig. Dus ja, ondergetekend is met vakantie. Wat mij betreft, over 3 weken ben ik weer terug met een volle aflevering. Dus de komende 2 weken is het 50% lunchweek. Alleen maar tussen 12 en 1. Hey, goed weekend en tot de volgende keer.

0: Lunch Break.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

0: Op zaterdag en zondag van 4 tot 6 het Hit Museum met, hoe heet je dan? René van Wijngaarden.
1: Jouw hits van toen.
2: De jaren 60.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. De dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het hit.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Are you ready?

0: Ik heb echt serieus zitten twijfelen, weet je dat? Ik denk, zal ik nou die waanzinnige remix draaien van Mr. Carl Cox? Of ga ik gewoon voor die originale afname? Nou, de keuze is op de tweede optie gevallen. Vraag me niet waarom, want een heerlijke classic blijft dit toch. Je wordt er blij van en je krijgt toch nog een beetje het zomergevoel. Aan het begin van een nieuwe On Fire. Yo, de Nine Toes en Finer.
1: Brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: Met deze week nieuwe muziek van James Hype en volkodig Lemonade, Funkerman. Ook nog The Trip en Kalu en de Studio Killers. Met andere woorden, ja, je zit weer gerand. Dit zijn ze. 2 uur lang de dikste nieuwe releases in die On Fire radio show.
1: On Fire!
0: En zo meteen aan het begin van de tweede uur natuurlijk nog een zinderende classic. En dat wordt een beukertje hoor, ja.
1: Erwin van der Vliet is on fire.
0: Hey, we zijn begonnen een nieuwe On Fire radio show. De laatste van augustus. En dit is een grote hit op Ibiza. Begrijp ik ook wel, hij heet namelijk High in Ibiza. Hier zijn Honey Love en Marshall Jefferson. On Fire is begonnen.

heel fijn. Daarvoor Ramonis, Campelo en I'll Be Alright. En ook nog nieuwe muziek van Shadi, Jorden. The Present Moment in On Fire. Hi, we zijn er weer. 2 uur lang de beste nieuwe releases in het laatste weekend van augustus. Dit is die On Fire Radio Show met nieuwe van The Trip onderweg. Maar eerst Retrouve. Dit is Open Your Mind.

Firenze is dat in On Fire. En de Disco Wolves. Fijne plaat, hartstikke nieuw ook trouwens. De Trip hoorde je ervoor met Vibration en ook nog Rietgeuf. En Open Your Mind. Wil je reageren op die On Fire Radio Show? Een mailtje sturen, dat kan altijd. onfireradioshow@gmail.com. Je krijgt altijd antwoord. onfireradioshow@gmail.com. Dat is waar het heen moet. M. Rodriguez, zometeen zijn nieuwe FaceTime. Zo heet hij. Eerst Darren Emerson. Hij heeft een nieuwe versie gemaakt van Dark and Long, de oude knijter van Underworld. En die klinkt al.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.
7: Are you ready?

0: gaan eens even lekker rammen, hè? Moet kunnen in augustus, vind ik. Zeker in het laatste weekend van die maand. Lekker binnenkomen met John Summit. We draaiden de platen een jaartje of 5 geleden heel veel in On Fire. En zo werd het uit zichzelf een On Fire classic. Lekker beuken aan het begin van uur 2. Je hoort de Revolution. Going on the air in 5, 4, 3,
1: 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: De nieuwe muziek van James Hype. En volkodig Lemonade, Funkerman, The Trip, Kalu en de Studio Killers. En

0: neusje van de zalm de vetste nieuwe releases.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: En zet hem er eens even lekker hard voor deze Matthew Sex en Bad Intentions. Dit is House on

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

favoriete zender. Lekker genieten. We gaan alle kanten op. Als het maar richting de house is natuurlijk. Boven de 120 bpm. En dat eindigt dan ergens rond de 135 bpm of zo. Nou, reken me niet af op een bpm'tje. Dit is

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal.

0: Nou, op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Dit is Merwe Radio.

0: homework. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op.

0: zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Uiterlijke opties. Zegdatum, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 4-1.

0: 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Uiterlijke op zich datum, oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Omdat ik nog 1000 keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Is Merwe Radio.